0: Top stories this morning. Political killings task team arrests alleged mastermind behind Emfuleni Electricity Syndicate. Equestrian pioneer Enos Mofokate dies at 82. And in cricket, Western Province and Cobras unite under new identity. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
1: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubé Street, Vereeniging, on 016 1000333. That's 016 1000333.
2: Security Mecca, your one-stop security shop.
3: Goeiemôre, ek is Isabel Kauli van VSG en hiermee volg die markverslag. Al die indeks het positief gesluit. Die algehele indeks het positief gesluit en met 1.4% gestyg. Dit staan op 116.687 punte. Op die aandele waarna ons elke oggend kyk, het ArcelorMittal met 5.33% gedaal en verhandel teen R1.42. BHP het met 0.46% gedaal en verhandel teen R734.37. Kumba Iron Ore het met 4.39% gedaal en verhandel teen R245.90. Naspers se aandele het met 0.35% gedaal en verhandel teen R746.18. Sasol se aandele het met 0.2% gedaal en verhandel teen R200.60. PSG het met 1.08% gestyg en verhandel teen R31.77. Op die Amerikaanse markte het die Dow Jones positief gesluit en met 1.18% gestyg en staan op 53.686 punte. Die S&P 500 het positief gesluit en met 1.06% gestyg en staan op 7747 punte. Die Nasdaq het positief gesluit en met 1.4% gestyg en staan op 26584 punte. Op Europese markte is Engelandse FTSE 100 hoër met 0.7% en staan op 10831 punte. Duitslandse DAX is hoër met 0.65% en staan op 26,007 punte. Volgende kyk ons na die markte in die ooste. Die Hang Seng is 2.18% hoër. Nikkei is 0.85% hoër. Shanghai is 0.35% hoër. En die Australiese beurs is 0.16% hoër. Op die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,468.57 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,809.20 per fyn ons. En Brent 3 olie verhandel teen $95.89 per vat. Laastens kyk ons dan na die valutamarkte wat vanoggend as volg verhandel. Die dollar verhandel tans teen $15.98. Die pond verhandel teen R21.63.

0: 90.6 FM.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikie, dat is lekker dinge.

0: And there we go, that's a bit of Bob Marley for you right here on 90.6, and it is This Love. All right, we got your weather up next. Ons wil ook jou Afrikaanse nuushooftrekke met jou finansiële nuus net daarna. En dan is het weer tyd vir Ken Jy Musiek, waar ek weer een stukje van muziek vir julle gaan draai vandag. En ons gaan natuurlijk kyk hoe vaar julle met daai enetjie. Maar nou eers kom ons gaan loer en kyk wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed dan, ja, vandag kom ons kyk gauw, daar is nou so 52% kans vir reen, af van 75 na 52 toe, en redelike wind wat nou rondwaai, as ons aanbeweeg na morgen saterdag toe, sit ons met een minimum 11 op, na maximum van so 21 graden Celsius, lekker sonskyn dag, maar daar is hy 20% kans vir reen, wat ons kan verwag, en een redelike sterk wind van so 30 km per uur. Sondag 16 is jou maximum temperatuur, dit gaan bewolk wees met verspreide donderbuie, so 70% kans vir reen vir Sondag en so 20 km per uur wind wat gaan rondwaai daar. En dan so die begin van volgende week maandag is het weer 16 graden Celsius. Dit is jou maximum temperatuur. Dit is bewolk met verspreide donderbuie, so 40% kans vir reën daarso.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Hoofnuus hier die uur. Die ad hoc komitee bly verdeeld oor Mchunu se taakspan opdrag. Adjunkminister Nel sê die waarheids- en versoeningskommissie se werk bly onvoltooid en IFP versoek ondersoek na raadslidmoorde. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
7: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
8: Security Mecca, your one-stop security shop.
9: In jou middag finansiële verslag. Just Money se Pieter Wasserval het huishoudings aangeraai om te fokus op die versigtige bestuur van hul geld, ondanks die afname in inflasie. Suid-Afrika se jaarlikse verbruikersinflasiekoers het in juli tot 4,3% gedaal, af van 5% in juni. Wasserval moedig verbruikers aan om 'n maandelikse begroting op te stel, noodspaargeld te beskerm en herhalende uitgawes, insluitend intekengeld, te hersien. Hy waarsku ook teen die gebruik van krediet om 'n onbekostigbare leefstyl te handhaaf, aangezien alledaagse pryse hoër bly as voorheen. Wasserval voeg by dat huishoudings moet fokus op die besnoeiing van uitgawes wat die grootste verskil maak, eerder as om te probeer om alles te verminder. Die rand het gister vir die eerste keer in byna week onder 16 rand teenoor die Amerikaanse dollar versterk. Dit volg nadat die Amerikaanse Federale Reserve Raad se gouverneur, Christopher Waller, geduld met rentekoersverhogings getoon het. Dit het tot 'n verswakking van die Amerikaanse dollar gelei. Waller het aangedui dat hy rentekoerse onveranderd sal hou, indien inflasiedata toon dat inflasionêre druk besig is om af te neem. Die rand het tydens aandverhandeling, net onder die 16 rand kerf, teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Suid-Afrika se residensiële eiendomspryse het 'n jaarlikse groei van 7,9% in April 2026 aangeteken, onveranderd van die hersiene 7,9% stygging wat in Maart aangeteken is. Statistieke Suid-Afrika sê die residensiële eiendomsprysindeks het ook met 0,6% maand tot maand in April gestyg. Die syfers dui op voortgesette groei in residensiële eiendomspryse met die jaarlikse koers wat bestendig bly ten spyte van die maand tot maand stygging. Die data gee aanduiding van prysbewegings in die landse residensiële eiendomsmark. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 0,66% op en staan op 117.463 punte en die top 40 staan op 110.092 punte, 'n 0,75% toename. Valitas, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.62 teen die pond. Een bitcoin kos $81,101.93. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 0,02% en staan op $4,474.70 per fyn ons. Platinum staan op $1,816 per fyn ons in 0,73% afname en Brent ru olie het met 0,93% afgeneem en verhandel teen $94.93 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 1,18% op 53,686 punte. Die Hang Seng staan op 25,665 punte, 1,96% toename. En die Nikkei is 1,33% sterker en staan op 65,055 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinagin Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrinagin Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
5: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil. Loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag.
10: Need to complete your home improvement projects? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
0: Nou goed, daar sê, dis nou weer tyd vir Ken Jy Musiek, and Know Your Music, and today, yes, it is Easy Peasy Lemon Squeezy. Have a listen, tell me what the name of this song is.

0: Mechanics Big on Beach of Gold. Ons het ook Gypsy Kings met Bambolero voor het dan gehad. Onthou vir die ruilukie morgenochtend. Ja, ek sal morgenochtend in vir Deewald. So ek is vroeg ochtend is ek al hier so. Ja, dit is nou vir die ruilukie tussen 6 en 9 morgenochtend so. As daar enig iets is wat jy wil smous, enig iets wat jy wil verkoop, uitruil of so, stuur maar morgenochtend. Ek sal sê so van 6 uur se kant af. Ja, of so nog vroeger. Maar morgenochtend stuur jou boodskappe deur na ons ruilhoekie toe en jy kan het deurstuur op ons WhatsApp nommer op 0623445545 en onthou, stuur het morgenochtend, dit is altyd beter as jy dit op die dag stuur, vroege ochend deurstuur. Ja, dan sal ons het ontvang en dan kan ons het vir julle uitsaai, onthou, dit is een gratis diens, so enig iets wat jy wil uitruil, as jy op soek is na iets, as jy iets wil verkoop, wat ook al die geval is, stuur het vir ons deur op ons WhatsApp nommer op 0623445545.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
2: Welcome to ONS Print. How can I help?
3: I'd like business cards printed. Do you do that?
2: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
3: Impressive! What else?
2: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
4: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville. Extension 3 or 0861-667-123. Via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it.